En op een andere eng wel, toen wordt het in ieder geval allemaal warmer en op steden ook al in ieder geval heiter. Nou ja, en dat ze dan meestal hadden reent, die tijd zagen, steeds ze drie einer. In Canada de voer zou je schmak om reien. Oh, weet je, dan zie ik dan dat waar allemaal ze met oogtjanstig, want het hier zo onfrische ziet dat. En iedere einer merkt je zich rijden voor dat wat op am tekenen. Wie waren hier alle met de hart voor ich, weens wie man het met dat al met beter rijden gemerkt had, en in Canada waren de beter met de kalt voor ich. Weens dit met rekenen met dat ze te dood komen, want ze te lang bitter zijn, en im Schnee, dan denken ze zich de hieze al zo veel rijden merken dat dat je was ook wat mogelijk zijn. Zo, hart ik wens de molen leid aan.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sahen wir dort der Engel Daniel seine Vision dienen. Wir sagen noch, dass viel von dieser Prophezeiung all erfüllt ist und wird buchstäblich erfüllt. In dem nächsten Programm, wo wir wieder sein, wo Prophezeiung dort, was zu tun hat, mit dort, was nur all in der Vergangenheit ist, buchstäblich erfüllt wird. Und so, wo wir auch sein, dort Prophezeiung, was nur noch in der Zukunft ist, auch wird ganz genau buchstäblich erfüllt worden. Ich lade dich nun weiter ein, eingeschaltet zu bleiben, um zu sein, was wir hier in dem nächsten Programm weiter lehren können, besonders von Prophezeiung, und wo dort immer genau vollfällt wird, so aus geschrieben steht. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst abdecken, so dass jede Person dort macht verstehen können und anwenden. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir waren von dort weiter in Daniel dort auf der Kapitel seiner. Dit redt nog van de landen die ene met de andere kriegen deden. Dit wordt Daniel vergesteld, wils dat land Israël wordt met zo'n kriegen verbonden zijn. Wat in dit kapitel beschreven is, is een geraterd beeld van wat ons al verheer gezegd wordt. We moeten ook behouden dat wat ons in dit kapitel vertaald wordt, in de tweede, 1334ste vers, es all erfällt worden, aber wat no her? Beschreven es noch in de Zukunft. Wat hier beschreven es haft met dat Israel land te donen. En dat es woeram Daniel dit gejeeft wordt. Hij zal weet wat met zijn volk Israel passeren wird. Da zijn mensen die nicht leven dat dit Daniel als ne voorzeiung gejeeft wordt, aber dat het dol geschreven wordt no dem dat dit passiert weer. Zij leven nicht in Wunder. Zij leven nicht, dat God de Zukunft openbaren kan. Oder dat hij de Zukunft to mensen bekannt maken wird. Wie leven aber dat God Wunder deed. Dat hij alles weet. En dat hij heilige mannen met de Zukunft bekannt maken deed. Deze profeten, zoals Daniel, schreven door wat God aan dicht hem heilige Jezus geeft. In 1. Petrus, dat eerste kapitel, het 10e bij 12e vers, geeft Peter ons meer licht van zo'n profeten. De profeten hebben gezegd, een nieuwe vers wordt de radung weer. De houder van de genoegde profetie, de jongen zal toekomen. Ze zegt een woord van een tijd, die juist de een aan weer, reden deed, en aanzeigen deed lang vreer van de Christus in lieden, en de heerlijkheid die nog her komen wordt. De profeten weer dat je op een boord worden dat ze deze dingen niet voor ere tijd schreven, maar voor ons, de dingen die ons nu worden bekend gemaakt, derg die ons dat evangelium gebracht hebben, derg die heilige Jezus die van hemel geschikt wordt. En dat is zo'n wat de engel hierin worden nieuwe verst ha. Dit is ook wat met Daniel passiert. Hij wundert wat deze visioen meende, en jo, God bracht hem een antwoord. Dit is wat we hier in dit kapitel hebben. Ik wil nu proberen zoveel als mogelijk dit duidelijk te maken en in ons leven aan te wenden. Wanneer we onze gedanken terug naar dat tweede kapitel lenken worden, dan worden we behouden dat dat kapitel reed van dat grote gestalt dat Nebuchadnezzar gezien had en zijn droom. Dat gestalt had een kap dat van goud gemaakt werd, dat Nebuchadnezzar in Babylon bediende deed, en dat zevende kapitel wordt de lijf, dat Koninkrijk bediende. Dat weer dat eerste welt Koninkrijk. En dan weer door de brust en orms die vanzelf weer. En dat zevende kapitel werd dit Koninkrijk als een boer vergesteld. Dat werd dat tweede wel Koninkrijk dat mede Perza heet. En dat grote gestalt werd de boek en de lengte van messing gemaakt. En dat zevende kapitel weer dat derde tier een leopard. En dat reed van dat derde weltkenigrijk. En dat bedient dat rieche kenigrijk. De been van dat grote gestalt en dat tweede kapitel weer van Isa gemaakt. En dat zevende kapitel wordt dit als een tier vergestalt dat schrijnlich, rietend en sterk weer. Dit reed van de Rome-nation die dat vierde weltkenigrijk weer. Wat hier in dit elfde kapitel vergestalt wordt, heeft met dat tweede en dat derde weltkenigrijks te doen. Ans wordt meer van de verschiedenste weltkenigrijks en de tweede en de derde weltkenigrijks geopenbaard worden. De oorzaak dat dit hier waarde beschreven is, is dat dit met dat Israël land en volk te doen had. Daniel dat elfde kapitel, de 15e tot 19e vers. De koning van Noorden wordt komen en wordt een eerd woont opbouwen en wordt een verzekerde stad overnemen. En de soldaten van Zieden worden jegen am stonen, maar worden niet gewennen. Zogar zijn beste soldaten worden geen kracht haar am te worden stonen. Maar de jaren die jegen am komen wordt ze doen als hij wil. En geen wordt jegen am stonen kennen. Hij wordt in dat heerlijke land en zijn macht met vernichting en zijn hand stonen. Hij wordt zich ook vernemen dat hij ineen komen wordt met de macht van zijn ganse koninkrijk en de oprechter met arm, en zo wordt hij donen. En hij wordt arm de dachter van vroeger geven dat te vernichten, maar zij wordt niet met arm stonen of van arm zennen. Nodem wordt hij zich naar de landen ram dat meer draaien en wordt veel van den nemen. Ober en regeren wordt een beschuldiging jegen am te een eng brengen en wils de beschuldiging weggenomen is, wordt hij op am terugkomen. Dan wordt hij zijn gezicht terug naar de fasting en zijn in het land draaien en hij wordt stolperen en vallen en wordt niet te vinger zijn. Alexander werd de koning van dat derde weltkenigrijk. Als hij starf, wordt zijn koninkrijk mank zijn vijf armee leider verdeeld. Bloos twee zijn hier in dit kapitel erwähnt, en daar weer strijd en krieg tussen den. Ene weer de koning van Syrië en de andere de koning van Egypte. Ene is de koning van Noorden genaamd en de andere de koning van Zieden. Wie moet erover weten Noorden en Zieden van woer? In de Bijbel is dat land Israël aangezien als de med van de wereld, also wordt Zieden van Israël zijn, en Noorden wordt Noorden van Israël zijn. Syrië wordt dan de koning van Noorden zijn, en Egypte wordt de koning van Zieden zijn. Wie kunnen dan zien dat wanneer deze konings terug aanreden worden, wordt aandacht dat land Israël nemen. Tot tide worden deze konings ook met Israël krijgen. Deze konings worden ze gaan proeven, derg en dachter van een konings als een vrouw van de andere konings geven, zodat ze de konings vernichten kunnen. Maar dat passiert niet zoals dat gepland wordt. Dan de dachter weer leven terug tot haar man als tot haar vader. Dit is alles zo beschreven, zodat de geschicht van de kleine hoeren van maakte vijf hiernen kan klaargemaakt worden. Dit is ook de geschicht van Antiochus Epiphanus, die zoveel trouble maakt voor Israël. Nu, wie moet ook behouden dat in Daniel zijn tijd weer dit nog in de toekomst. Daniel wil weten wat met zijn volk Israël passiert wordt. Dit weer een poort van de geschicht. De tijd als dat werkelijk passiert deed, wie zo bij 250 jaar verdem dat Jezus Christus als een kind in Bethlehem geboren wordt. De koning van Syrië kon niet even de Egypte koning gewinnen. Als hij starf, wordt zijn zoon als koning aangesteld, maar hij starf geheimnisvol. Zo bij 175 jaar verdem dat Jezus Christus geboren wordt, wordt Antiochus Epiphanus als koning aangesteld. Hij ging ook jegen andere landen Ze goor de Rome nation de to de tiet macht bewiese deed. To deze tiet weer dat land Israël en Jeruzalem forken en je voor. Hier wil ik ons denken helpen dat veel Israëlieten weer terug naar het land gekomen. Dech Ezra en Nehemia, ero arbeid, worden de stad en de tempel worden opgebouwd, zo bij 400 jaar verdem dat Christus geboren wordt. Nu de 20 bij 24ste vers. Daar wordt een en zijn stad opstonden die taks op dat heerlijke rechtem leien wordt, aber in een korte tijd wordt hij vernicht worden, aber nicht in oja oder trich. En in zijn stad wordt een haastlijke mens opstonden en ze worden niet tjenigliche eer jever te aan. Aber hij wordt vredelijk in hen komen en hij wordt dat rechtem derg lest even nemen. Zo als de macht van een overschwemming worden ze weggenomen en gebroken worden, zo is ook de vorst van den bund. Nadem dat de bund met hem gemaakt is, wordt hij hingen lastig zijn. Dan hij wordt maar weinig mensen hebben, aber hij wordt met macht komen. Hij wordt vredelijk in hen komen, zogar naar de rijkste steden van de provinz. En hij wordt doen wat zijn vaders niet gedaan hebben, en ook niet zijn vereldre. Hij wordt dat schatz en wat hij geplunderd heeft, mangt den verstreien. Hij wordt zijn plannen jegen de fasting maken, aber bloos van de korte tijd. De tjenig van Syriën, verdem dat Antiochus Epiphanes regeerde deed, vordert veel taks van de Israëlieten. Aber Antiochus deed dat niet. Hij neemt dat schatz van de rijkste steden en verstreed dat leven. Hij tjeemt vredelijk in hen, aber hij weer ook hingen lastig. Hij moet een bund, aber hij hield dat niet. De verst van den bund weer de hoge priester. Zo als de mensen, zo wordt hij ook waargenomen worden. Wanneer hij ook vredelijk in hen tjeemt, doch houdt de vernichting hem zijn. Zo als we al verheer gezien hebben. Antiochus weer een beeld van een andere mens die in de tijd van dat eng komen wordt. Dat is de Antichrist. Zo als Antiochus zich tegen God in Israël stelt, zo wordt de Antichrist ook doen. In deze fase hebben we gezien hoe mensen in jaren tijd zich jachten worden en strijd aanreden worden. We hebben vielleicht gevraagd, waarom worden ze dat doen? De waarheid is dat mensen en nationen doen datzelfde in onze tijd. De nationenleiders komen toop, zetten ram en desch, en reden van hoe ze vrede opstalen willen, en dag hebben ze je danken van Trich en ere tjaap, en jeets hem hoort. Waarom is dat zo? Dat is nog immer zo je was en wordt ook zo blijven. Wat die Heer Jezus komen wordt en zijn tjenigrijk van je rechtigheid en dan brengen wordt. Nationen en mensen, en jane tijd, zoals ook in onze tijd, worden een bond maken. Of we worden geen vernemen had den bond te houden. Dat is zo, wil zijn mens zijn hoort, is volzin. Jeets, en is eigenzinnig. God zijn woord maakt dit klaar. Jeremia 17:9 zegt, dat hoort is hingen lastig over alles. En zij is godloos, wer kan dat begrijpen? En dan Rijmen 3:23, wils alle man heeft gezindigd en zijn kort gekomen, on God zijn heerlijkheid. En dan Matthäus 15:17-19, verstoor je niet dat wat een moel en een jeet, jeet dan een boeken en jeet dan derg en ruut? Over wat u de moel tjemt, tjemt van hoort. En dit is wat een mens verandreinigt, dan van uit hem hoort komen deze gedanken, moord, eierbrug, hoererie, deverie, valse zeichnis en lasteren. En dan Jacobus, dat vierde kapitel, de eerste vers. Woord echt, je hebt zoveel terug in strijd, mank junt? Je hebt dat niet van de plezier die in jonge lieden strijden? Leiden en nationen zijn mensen. En zij hebben een hoort dat vol zin is. En daarwein wordt de emmer strijd en terug op je zinnen. Dat wordt ook beëindigd, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt.

24 tot 28 vers. Hij wordt in de macht en moed, jegen de chenig van zijde bewegen met een grote armee. En de chenig van zijde wordt ook tot terug beweegd worden met een grote en machtige armee. Maar hij wordt niet stonen blijven, dan ze worden plannen jegen am uitrabbelen. Jo, zo.

Dort is alles erveld worden. En op het moment in zassen daar is de vars, waar we in de toekomst gebracht worden. Des chenig, die hier beschreven is, is een mens die in de toekomst komen wordt. Hij wordt zo doen als hij wil en wordt zichzelf als de weltharscher abstalen. Hij wordt in meerdere schriftsteden als de Antichrist beschreven. Antiochus Epiphanus wie een beze chenig, aber hij wie niet zo beze en godloos als de Antichrist wordt zinnen. De Antichrist wordt zichzelf als een God verstalen en wordt in tempel zetten en wordt verjeven dat hij God is. God zijn woord vertaalt ons, aber dat de Heer Jezus wordt aan met zijn woord, dat van zijn moel komen wordt, vernichten. Dan wordt de Heer Jezus zijn koninkrijk en gerechtigheid opstalen. O mijn vriend, wem des du nou val je vandaag? Wanneer je de Heer Jezus als heiland aannemen wordt, dan wordt u ook van de duivel en de zonde loskomen kennen. O mocht de Heer zijn genoeg en vrede, die bekend gemaakt worden. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

De beste breekradio zei Hapheidai uit 05.9 in Elmer, Ontario, met geschichten uit onze geschicht van George Rampel. Van die ook hebben we van wat we hebben schoven geleerd en wat het jijf van het verlaafd is jijf. Ik zie aan de Rampel en ik wens je een goede aanvang.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticet radioprogram ongevoerd bij de Breg. CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorder. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde blot. Mijn noem is Helen Boyen. God te zien en bad wie ons vader hier.

Jezus wordt toch voor even 2000 jaar geboren? Nou, zij lezen dat Oude Testament in leven dan nu. Im Oude Testament weet wie dat einige Verheißungen van Jezus al daarbinnen te vinden zijn, die zich ja im Nieuwen Testament erfüllen dan. Aber de orthodoxe Jude, die lezen dat Nieuwe Testament nicht. En zo hebben ze ook deze verbinding niet en hebben ook niet verstanden dat in dem Herrn Jezus, de Messias, ook op deze idee komen is. Waarom erklärt die dat? Dat du, lieve kind, de Taubhänge beter verstanden kaust van wat wie van dagen an sich in je Geschichte hier worden. Tante Natascha jeft ons van den Einblick in eine orthodoxe Familie, wie ze leven, wie ze denken en wat ook passieren kan, wann in zo'n familie nen, dat woord Gottes, dat Nieuwe Testament nenner komen deed, ob het dan verernt ook ein Licht op een Weichsender wordt, et sie mal gespannt, wat wie von der Heere worden.

dat boek en een komode. Mosche, wie een jüdischer jong, wenn in Frankrijk op was. Hij had een zeer schöne thuis. Zijn mama en papa waren niet arm, ze waren zo zeer rijk. En Mosche ging naar school en leerde zeer schön. Zijn papa zei aan Emma, wenn du so wieder leerst, jong, dan wollt het wirst du nogmal van mij deze ganze firma overnemen. En du wirst er nog veel wiederbrengen als het. Zo wordt Mosche geraten en eines Tages kommt in de huis en zegt, papa, bij mij en de kloos is een jong, dat is een zoja, zoja gescheiden. Die leeft ook, zoals wie, in een Ölentestament. Aber weißt du, die sagt, sie heeft nog nie een testament en dat is ook waar. Die sagt, dat de Messias al gekomen is, nu wünscht wie nog eenmaal leren. Nu wordt zijn papa zijn gezicht zoja dol. En hij leidt zijn schwere hand op Mosche zijn schulden. Zegt, jong, jong, pas op. Dit boek durfst du nicht lezen. Niemals durfst du eine Bibel lezen, eerder in dat Nieuwe Testament. Dat is nicht voor ons. Du wordt bloß gelogen bijna. Dat stemt alles nicht, wat daar steht. Wie wollt ihr doch, wat waar is? En hij plinkt zijn jongte. Wie wollt ihr, wat ons alles im Ölen Testament versproken is? Im Testament is ons versproken worden, Messias komen, wenn ons raden wordt. En als hoop, du freist sie ook op dem. Jo, zegt hij. En zieht zijn papa bloed.

Ze wordt bij een thuis en wat dit ook niet mooi gereed. Maar ze was op, ze als zijn papa dat van hem ook verlangt. Hij ging aan ieder sabbat in de synagoge om te beden. Hij leeft ze als het hem van klein op bijgebracht wordt. Nu weer Marsha al 20 jaar. En zijn papa zei hem het eerste maal naar Engeland. Tem door met andere mannen ze strafen. Tem uithandelen. We ze met deze loofde zo kunnen te arbeiden. We ze ere zaken ook kunnen in Engeland vertuipen. Zijn papa zei hem. Marsha, du kost zoveel beter Engels als het. Wenn ich da hand vor in mi blöß mat seite, wöne will ich den sei kon, dort bringt wenig, vor du mo han. Marsche voll sich so geschmächelt, dort heu ol kon ne England flehe, in do handle mit de mana. Als er in England ankom, lebt er dort in ein Hotel. So oven zat hij nog eenmaal en lees alle zijn papieren der, wat hij op een dag zich wil met de mannen vertalen. Hij moet zich zo eruit, hij ziet nog maar wel hoe hij dat weer op Engels, dat hij zich verdien niet brugt schemen, dat hij door de sprook schoen kon. Ze troffen zich op een dag met de mannen en dat klopt ook alles zo goed. De mannen willen jaren ere zaken door in Engeland ook vertuipen. Pienisch funke ze ook een wasch, wil ze ihre Sachen kunnen door hand brengen. Als dat alles voorbij weer, zegt Marsha, het wil aber nog een paar dagje in Engeland blijven. Het wil met het land bezitten. In London, in zijn grote stad, en daar wil hij zich jaren gans bezitten. Hij had zoveel geleerd, wat het door alles te bezitten gaf.

Als ze nu zo ovens weer en huizen niet meer bedroogd maken, betekent hij zijn stofmoeilijkheid. Hij jent ook, betekent de commode, wordt hier alle je buurt weer, en door en een commode en een bovenste schuifvloed, door lag een boek. Hij nam dat in een hand en lees dat weer op Engels. Op Engels kun je hij toch zo goed. Hij lees het Nieuwe Testament. Maar wie heeft dat hier vergeten? Zoals in Engeland en vele hotels, wie ook in dit, Bibelen in het Nieuwe Testament van de Gideons, han je leicht worden. Gideon, dat is een organisatie, wint Bibelen hem sonst verschenkt, dat nog vele mensen kennen, dem woorden, dem rechten geloven vinden. En zo nam hij dat. Aber am Vollfuß war der Bi, was heute sein Papa versprochen hat. Heute hat versprochen, bot 21 Jahre nicht ein Neues Testament in einer Bibel zu lesen.

voor waarom ze nu al hier komen. Wie weet of ze überhaupt nog mogen herkomen. En am jange dat zo lezen. Nee, hij leed dat trid en moet de schuifel toe. Maar als hij zo om zijn bad leed, dacht ze, dat zit toch tjonja. Het wordt bloos een kapitel lezen. Een kapitel kon toch niet schoden. Hij nam het Nieuwe Testament in de hand en vang aan met Matthäus 1. Dat ganse kapitel werd bloos de nomen van het alle zand in het Oude Testament. Wer wem zijn voeder wil, na wat recht mijn pa zich zo op? Hier is toch nur schlimme dabei. Krijg dit, leert hij mij van klein op. Het verstoe überhaupt niet wat mijn pa wel. En zo leest hij ook wieder. Hij leest en hij komt bij een vers 21. Wo je schreven stond, en zij wordt een zeentrieer, dem wordt zij Jezus nana, en doet hemt tem zien volt rader van ihrer Sünde.

Maar hier, hier is ze al aan zijn zacht. Dat hij Jezus gekomen is. En dat hij ons raden deed. Oh, nu kon hij meest niet opheren. Maar nee, hij moest zijn verspreide hullen. Nu klopt de schwinde Bibel te. En leden in de schuifloed. Nee, hij wurde niet nog meer omvoeten. Zo verging de tijd in Londen ook zo pijnlijk. Hij had er veel te betreden. Als hij thuis aankwam, kon hij zijn papa vertellen hoe God ze in Engeland alles hadden kunnen bereden. Zijn papa werd stolt op hem en zei van dat zo ovens mag we een groot fest. We vrijen ons dat u terug komen bent en we vrijen ons ook zo dat u het zo goed hebt aangetreden. Alle vrede zich en nam hem om en draaide maar. Bloos hij zelfs, hij kon zich niet vrijen. Zijn gewissen draaide hem zo zeer. Hij had het zijn papa versproken en hij had het niet ingehouden.

Als de oven dan voorbij weer en al aan de huis jente, dan ging Marschen het in paan zit. Papa het moet wat betalen. Het heb hem niet een testament gelezen. Door wir en hem hotel. En ik kon het niet. Het heb de benne gelezen. Hij wil zijn papa ervan vertellen wat hij gelezen had. Aber zijn papa wil zo herdal. Hij zegt, Marschen, du hast mir dat versproken. En wenn du die nicht an deine Versprechungen hältst, dann zähl ich nicht mehr Typ arbeiten. Es sieht mir so schlecht, aber hiermit mache ich die Sache, seht deine andere Arbeit. Ja, Marschen nahm das an. Heute wird sich eine andere Arbeit sehen, aber nu kann er dafür, so viel als er will, im Neuen Testament lesen. Und dort deutet er auch. Und er fängt so viel Interessantes. Er fängt so viel, wat alles im Alten Testament ans versproken is, wat hier ook wie trier. Dat de Herr Jezus kwam, dat hij de zonde op zich nam, dat hij ook om triet voor ons gestorven weer, dat hij ook niet dood gebleven. Hij vond het zo interessant, kreid zo, als ons dat alles im Alten Testament al gezegd is. Maar ze weer vreugd, dat hij nu vrij kon over dit reden. En zo had hij ook vele mensen uit zijn volk van de Juden daarvan verteld. Niet alle willen dat horen, maar toch zo vele namen dat aan. Tien jaar zo laat ik ernst, dat woord wieder zei dat nog vele mensen tenen geraakt worden.

We beten. Heer Jezus, heb dank dat we vandaag uit het leven van Moshe hier en leren durven. En ik bid u ook dat u ons vrij schijnt in dienem woord te lezen en geloven dat echt te wouzen. En Heer Jezus, schijnt u ook dat wat we lezen verstaan niet jene en zo met ook een licht im alldag zijn durven. Help u ons daarbij. Amen.

Hallo Tjenja, dit programma komt tjekje als extra verjunt. Ik zie jullie tante Helen. Zijn jullie waren alle reid voor dat vandaagse programma? Ik hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ik de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie te zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die durch dit programma den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Als wie van daar een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wordt wie vijf het moet leren, bunte Rainbow.

Tinha, weet die wat we aan tweede of vierde willen? Denk de moel goed door even nu, wils ik wel junt van jou daarvan een geschicht vertellen. Zijn je nu alle reid voor deze geschicht? Nu wel we op eerst dat leidje haarsje, klinget beven, en dan vertel ik junt die geschicht.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

lood ons beden. Blijf af voeder im Himmel, ik dank die, dat du ons rote haalt bist en alle neiten wat ons bejenen mochten. Ik dank die ook dat wie weiten, du blijfst trüe, en dat wie ons op die verloten kennen. Ik dank die voor Jesus Christus, der ons de Wahrheit, de Wahrheit in het leven is. Ik dank die ook voor dien Wort, en bid om dienen Segen van jou, über dien Wort. Amen.

Ik verafscheid me van jullie voor dit moelwaren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sonntag zum Morris, Glock 9, Sonntag Schul in Glock 10, der Hauptgottesdienst, in der Glock 6. Uhrenversammlung. Unser Anschrift Erzbachs 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

En vergonnen weken hebben we ons weer aangekikt van verschillende personen uit de Bibel. Eerst zagen we een ganze reeks van mannen Gottes in een vrouw uit het Oude Testament, die in de bed voor God kwamen. Eine van die beden voor zichzelf, zoals Jacob, de kennis David en de vrouw Hannah. Dan werden er aber ook een ganze reeks die voor andere mensen beden deden, zoals Abraham, Moses, Nehemia en Daniel. In mijn vijfde boodschap red ik over den Apostel Paulus zijn gebed in Epheser kapitel 1, de Verse 15 tot 23. Ook Paulus bed niet voor zichzelf, maar voor de gemeente, wat hij moet zelfs gerend had. Paulus zat in gefängnis voor zijn geloven en truen deins voor den Herrn. Paulus is ons een bijzonder voorbeeld en voor andere beden. Hij is voor zijn geloven ingestapt worden, en half dat zij er neidig dat de gemeente verarmbeden. Aber hij beet verernt. Er zond ich een wunderbares Bild van einem leiftolienden Truenseilsorja. En mijn vandaagse Botschaft, wo wir zum ersten Mal zijn, wo eine ganze Gemeinde sich versammelt en top für ihre Missionare betet. De Geschichte fing wie een Apostelgeschichte, Kapitel 4, van Vers 19 der 24 abgeschreven. Nur ein Leid von dieser Sänger, wo wir dann taub in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, von Vers 19, der ich 24 lese.

Ik wil nu uit Apostelgeschicht kapitel 5 van vers 19 der 24 lezen. Ober Petrus en Johannes zeiden, recht voor ons zelf, of dat in God zijn uw recht is, dat wie meer nog jünd harsje, als nog God. Weet, wie kennen niet anders als daarvan reden, wat we hier in je zijne hebben. Als ze eind nog wieder met gedreift houden, leiden ze eind konen. Ze vangen aan dat volk eind halen keinen weg eind te strofen, weet ze loofde alle God voor dat, wat er weer gedaan worden. De man weer even 40 jaar oud, aan dem dat heilingswunder weer gedaan worden. En als ze eind houden konen loten, kwamen Petrus en Johannes naar ihre lied en vertaalde eind alles, wat de hohe priester en älteste eind gezegd hadden. Als ze dat hielden, fingen ze alle tijdelijk aan te beten.

dat gebed in dat woord Gottes die Heere taub. Daweens is dat wichtig en neidig, dat wir ons nicht bloß an die ene gebeden uitdenken, aber immer wieder wird in Verheitungen uit de Bibel beden. Wer veel bededeit is bestimmt ook een true Bibelleser. En wer veel in de Bibel last, wordt dan ook veel beden. Dat gebed van de gemeint en Apostelgeschichte is ook een Zeichnis davon, dat de Christen geestlich riep werden. Zij beden taub en einmütig, ohne Haus en ohne Verachtung, aber ook ohne Angst, jen erfind. Daar lezen we in de Verse 29-31 zo. En nu kijk maar haar, wo zij drijven en jef diene knachte, dat zij brof dien woord predien. En strijk diene hand uit te heilen en jef, dat echt dienen heiligen knacht Jezus, zijn nomen, tekens en wonders passieren mochte. En als zij gebet hadden, schadde de plaats, wo zij taub gekomen waren. En zij waren alle val van heiligen Jezus, en predigde brof God zijn woord. Wat kan ze dienen vriend beter wensen als dat hij de vriemelkende boodschap van evangelium erkennen durf, dat hij heilung en de erlezing der een almachtigen God ervaren kan. God wil de gemeente brokken en der erwerken. De gemeente in Jeruzalem heeft dat erkend, dat zij dort te beroepen zijn God zijn kennisrijk hier en nu op ieder te buren. De gemeente is God zijn gezicht, zijn charpa, dat hij zijn afzichten en plannen uitvieren wil. En zo is dat ook van deel nog. De gemeente beet, zoals de Heer Jezus aanstileerd heeft. Laat die rijk komen. Die wille zal je donen worden hier op aarde, zoals de hemel al je donen wordt. God wil de gemeente ook brokken zijn woord te verkinden. Hij wil dat de gemeente wonderschen tekens passeren laten, dat de nomen van zijn zoon, Jezus Christus. Petrus en Johannes hadden brof in val van heiligen geest dat volk van Jezus Christus vertaald, die van de Juden ten dood verdoemd en om triets genoeld worden weer. Zij zeiden te eind dat God deze Jezus nog 3 dagen waren opgewaakt had. Nu zat hij als rechter op de rechterstuhl, om eines deels al die te rechten wat niet aan arm die leven, en vergeving voor ihre zinde gekregen hebben. Nu loopt de ganse gemeente God en zij beden dat Petrus en Johannes ook den moed en de vrijheid hebben worden, zo wieder van Jezus Christus te predigen. Ze kunnen je ook niet anders, als toch van te reden wo er wat val van weer. Zoals wie er ene weer aan de Verse 18-20 lezen. Aber Petrus en Johannes zeiden recht voor jezelf, of dat in God zijn uwe recht is, dat wie meer nog jun hartje, als nog God. Wees, wie kennen niet anders als doch van te reden, wat wie hier in je zijne hebben. Die gemeente is Christus in Charpa. En zo als een Charpa ohne kop, ohne je hirn kraftlos is, ze is ook een gemeente ohne een haupt en ohne je bed kraftlos. Ook van deel is de vriend niet zwakker als de dan weer. De waderstand is voor ons Christen van deel nog gerater als de dan weer. Aber ons God is immer nog gerater en stoort je als al onze vriend. Als Janne je meint je bed afgesloten had, erleden ze ganz buchstäflich den Helden Jezus zijn kracht als de ganze eerd schaddert. Is dat van deel anders? Ik leef niet. Dat wat de Heer dan deed, dat kan hij ook van deel nog doen. Want wie arm, bloos ook zo true zijn als Petrus en Johannes in de gemeente in Jeruzalem voor 2000 jaar. Wie willen nu ten slotte nog eenmaal te beden? Heer, wie danken die verbedende gemeente. Want wie hier in dit land vielleicht ook niet je in onze geloven of aan zeichnis en je fängnissen geschmeten om de nächste Maria uitgemerkt te worden, zo als Petrus en Johannes, dan zijn ook wie doch in je voor. De beise vindt wel diene deiners ook nu nog jeder dag vernichten. Je hebt ook onze gemeente zonen je beetsjeest als de gemeente in Jeruzalem houdt. Wie willen die vertrouwen en true deine? Zie du ook nu waarde met al onze lieve vriend en touwhierers met dienem zeeën.
Wie betet het en Jezus zijn hem nomen. Amen.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de heren kreeg. De nummer voor dit programma is 658. Wanneer je dat van Duitse programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 658.

Van je deze programma te zien zendt, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wenn die Frauen oder Bemutungen zu der vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie. Wat je ons am einen Weg waren hier.

Waarop zit hij aan dit gelijknis? Wer van jund, wann hij 100 Schub houdt en eind van de verloor, wo dan nicht de 99 op de stap loten en nur het verlorene Sätchen, bat hij dat funk. En wann hij dat fängt, lacht hij zich dat met vreden op de schulderen. En wann hij dat met een huis kämt, röpt hij zich zijn vriend en noberstöp en zegt aan: Fred jund met mij, wilt ich hab mijn verlorene Schub gefangen. Ik zei jund, groot zo worden zich ook de Engel im Himmel meer over einzender Freien, die amtiert, als over 99 gerachte, die nicht amtieren brücken. Oder, wenn ein früh 10 Salberstädte haft und eins verlieren wird, würde nicht ein Lomp anstädtchen in das Haus utfeien und flietig sehen, was sie dort fingen wird? Und wenn sie dort fängt, rübt sie ihre Freunde noberstöp und sagt: Fred jund met mi, wird ich hab das Salberstädt gefangen, dort ich verloren hat. Grootzo, zei ik jund, worden God zijn engel zich tot te vrijen, van einzender antieren deed. Dan zei hij ook: Een gewisser man had 2 zeens. En de jüngste zei te zijn voeder: Voeder, geef mij mijn poort vom Orfgeld dat mij traft. En hij duilt aan zijn geld aan. En dat duurt ook niet lang, dan pakt de jüngste zich alles top en reist wied van thuis in een vreemd land en daar vermachelt hij zijn geld dat zijn wild leven. En als hij eerst nog meer houdt, kwam een grote hongersnood in het land en hem viel het aan alles. Dan ging hij en vermijdt zich bij een landesbeheer en daar schijkt hem nog stap de schwein te houden. Hij wil zich al jaren de melk met often schluven geveld hebben, die de schwein freiten, aber keiner jijf hem daar. Aber als hij de bezinning kwam, ziet hij te zichzelf: Wel veel je mij de arbeider heeft mijn voeder, die genoeg brood in het eeuwen hebben, en ik moet van honger aankomen. Ik wil mij opmerken en om mijn voeder gaan en te amzaaien. Voeder, ik heb je in den hemel en je in die gezindigd, en zie dat niet meer wird, die zeen te heiten. Laat mij een van die ongenomene arbeider zijn. En hij ging daarop los en kwam naar zijn voeder. En zijn voeder zag hem al van wit afkomen. Am jammer dat Eva zijn zeen en rand am jeen, voet am arm en jijf am een kus. Dan zet hij zijn te arm: Voeder, ik heb jeen die ook jeen den hemel gezindigd, en zie dat niet meer wird, dien zeen te heiten. Ober de voeder zet hij zijn je knachts: Brengt einmal dat baste kleid her, en trekt am dat aan. Neemt zijn je hand en strijpt am een drink op den vinger, en brengt am schouw aan te tragen. En brengt een gemastet kalf her en schlacht dort, en dan wel we eten en vrouw zijn. Wilt dis am ihn sehen, wie dood en aus dem Leben gekommen. Hij wird verloren en es gefangen worden. En ze fangen an vrouw te leven. De älster sehen aber wie ab de stab. En als hij nur in dem Huis kam en de Musik hier en zag, wo sie tanzten, röpt hij zich ein Knecht an en vroeg wat dort verging. Da seht ihr am, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mostkalf geschlacht, wird sei am gesund wahrhaft. Dann wird der Älster sehen doll und will nicht nangonen. Dann ging der Vater rüt und prachert am Nante kommen. Der Sehn aber seht sie im Vater: Check ja mal, all diese Jahren hab ich dir gedeint und sie dir niemals je in Ohne warst und du hast mir niemals ein Bock gejeft, dat ich mit meinem Freund kann ein jungen Tag leben. Aber nu dat dessa dien zeen kam, dat dien goud met huren vermachelt haft, hast du voor am dat mastkolf geschlacht. Hei ober zeta am, mijn zeen, du bist immer bij mij, en alles wat ik heb, is ook dient. Dat is toch ganz on plots, dat we een vrouwen dag vieren, wils dien bruder weer dood, en is zum leven gekomen. Hei weer verloren, en is gevangen.

Lucas Kapitel 16. Hij zei ook te zijn jongen, daar weer eenmaal een gewisse rijke man, die een verwalter over zijn goud had. Am wordt ongemaald dat dit verwalter zijn goud verkwalzen deed. Dan roept hij zich aan haan en zei, wat is dit dat ik van die hier? Je hebt eenmaal rekening van die boekvierung. Wilst du kunst nicht länger verwalter zijn? Dan zei der verwalter te zichzelf, wat zal ik doen? Mijn haar neemt mij mijn verwalter om weg. Groven kon ik niet, en ik schäm mij te prachten. Ik weet wat ik doen wil, dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalter om verlie, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schilder en zegt den eersten, wieviel bist du mijn haren schuldig? En hij zegt, 100 mot eil. Hij zegt am, neem den schuldzadel, zat die schwindolen schrief 50. Dan zegt hij te einen anderen, en wieviel bist du schuldig? En hij zegt, 100 mot wet. En hij zegt am, neem den schuldzadel en schrief 80. Daarop loofde haar den angereichten Verwalter, dat hij klug gehandeld had, wils diese Weltmenschen seit am Umgang mit eres Jelichen, kleed je aus de Lichtkenja. En ik sei und ook, brug dat angereichte Richtum, Freund te mögen, dat wandert met einmal nicht meer door is, sei und dann en eiwe Wohningen abnehmen. Wer am Klingen trü is, is ook trü am Groten, en wer am Klingen nicht trü is ook nicht trü am Groten. Daarwegen, wann je met dat angereichte Richtum nicht sein trü je warst, wer wordt je dan woorden rechtum onvertrouwen? En wanneer je met dat wat een anderen zint als niet zijn truie waast, wer wordt je dan geven wat je het is? Tjijn knaagd kon twee haren deinen. Hij wordt einen niet liegen kennen en den anderen goed zennen. Oder hij wordt einen truie zennen en den anderen verachten. Je kennen niet God in dat rechtum tegelijk deinen. De geldjähe Pharisäer hadden dat alle gehört en drijven daarwegen er een Spott über am. En hij zette an, je sind die sich für Menschen recht vorgen. Gott aber chant je noch horten, wils wat von Menschen hoch angesehen wird, als ein Gott seine Jugend ein Aufschuh. Dort gesaßende Propheten worden gepredigt bei Johannes Chaim. En von dann an ist het Gottes Recht gepredigt worden en alle Mann drängt da mit Gewalt nähen. Dat is aber leichter für Himmel en Erde vergonen, als het einstrecht sie vom Gesatz weichfällt. Wer sich von seine früh scheiden deed en eine andere fried, breit die Eier. En wer sich die fried, die durch eine Scheidung gegonen is, breit ook die Eier. Da wie ein gewisser reicher Mann, der sich mit Purpur in ein feinsten Lehnzeug kleiden deed, en alle Tag in Frieden hoch herlebt. Da wir ook ein armer Pracher Lazarus voll schweren, der am Fere der geleicht wird in ein Verlangen hat, die Träumels zu eten, die dem reichen Mann vom Tisch fallen, so gode hoin Träumen und leichten an die schweren Rehen. Einen Tag starf der armer Mann und ward von der Engel an Abraham seine Schuld gedreht. Der reiche Mann starf ook und ward begroft. Und als er in der Hall an seine Quol abcheckt, sah er Abraham dort weit auf mit Lazarus ab der Schuld. Dan roept hij, Vader Abraham, hab medleid met mij en schijt Lazarus, dat hij zich de vingerspets in water dukt en mij de tong chalt, wils echt voor in deze vlammen je tweelt. Abraham oberseed, Sehen, denk daaraan, dat du dien goudet en dien je levenstijd je trein hast, en Lazarus am jeendeil kriegt beizet. Nu ober wat hij je treist, en du hast dien je kwol. En bovenaan is tussen ons en junt een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is voor die van hier dort aan te komen en ook voor die van dort her te komen. Dan zegt hij, Vader, dan prache ik die dat u aan mijn vader zijn huis schijkst. Wil zegt hij 5 bruider, dat hij aan dit verstaal, dat zij niet ook aan dessen oort en de kwolen aankomen. Abraham zegt de arm, die hebben Moses en de profeten. Laat ze aanheren. Hij aber zegt, nee, Vader Abraham, wann van de doodes wer wordt hangonen, wurden die arm tieren. Hij aber zegt de arm, wann die nicht nur Moses in de profeten horchen, wurden die sich ook nicht bereden loten, wann einer van de doodes abstund.

Jouwste in grondluid. Wie weet die alle grondluid. Dat als je dat denkt. Maar dat woord dat erbij. Op steht als het. Dat lichtje het meter. Op onder steht als het. 44 groot het meter. En zie je af dat door. Verschiedene orten wiese. Waar einer dat. Grondluid kan aanzaten. Om door dan de maat te vingen. Hast du mal die Geschichte gehört van des ein Onkel? Ah, nee, ik weet niet, ik weet niet, als een onkel wie wens. Dan mag ik niet meer ophassen wat je zei. Eine Person, wel eenmaal, ze zei. Hij had zich juks en dingetjes dat gekocht. Dan, meestvoets kamt hij waar een trainer de ferreterie aan. Dan zegt hij, hey jongens, dat is je niet fan, dat is twee. Dus slafbaan, dat is al van niet aan, dus is al een bluesbaan. Dat had hij niet rechtig aangebied. Ze de onkel dera, nee nee, de persoon, dat wie een persoon. Die wordt niet gewist aan werkelijk te worden grondluid wie. En wanneer ik nu van grondluid red, dan mein ik dat met woeta. Maar ik wil hier mal met deze tekst verlengen, wat ik me hier nu mal ruid gemerkt ha. En dan wel eenmaal zijn, weet je, bij ons redt ook nog van wat anders als van dat grondluid wat we gaan, maar dat wil ik dan met een erklaring te geven. Dit is een einfache Erfindung, een einfache Uitvang, wat ons zeer geholpen heeft. Wie er van deze dag mal een eier in een buurt, er een beeld abhängt, dat zeer beeld dat gereedschaft voeten, zal je gelijk zijn. Je hebt genoeg mensen die kennen dat met de EU zijn, dat ze maar lang niet te leid. En dit einfache gereedschaft, dat je hier te de bekendste helpers op buurtsteden en woordstuwen. Hinge dit grondluid, staat een lange interessante geschicht, die vele jahrhunderte oud is. Om recht de oude Egypte, de brokte gelijke linien, die verduizende jaren moest de mens al uitvinden, wenn man gelijk buurde. Die Egypte die stonden dan al voor het probleem dat zij grote steinblaadjes

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dat laatste programma zagen we dat de engel Daniel zijn visioen dieden deed. We zagen nog dat veel van deze profetieën al erfeld is en wordt buchstäblich erfeld. In dit vandaagse programma, waar we weer zijn, waar profetieën dat wat te doen had met dat wat nu al in de vergangenheid is, buchstäblich erfeld wordt. En zo waar we ook zijn dat profetieën wat nu nog in de toekomst is, ook wat ganz genau buchstäblich erfeld worden. Ik lade nu weiter aan, eingeschaut te blijven, te zijn, wat we hier in dit vandaagse programma weiter leren kennen, besonders van Prophezeiung, en wat dat immer genau vervuld wordt, zoals geschreven staat. Herr, ik dank die weiter für die Bibel en bid dat u dien woord nu weiter mocht opdeiken, zodat jeder persoon dat mocht verstonden kennen en aanwenden. Amen. Hier is waar de Matthew Prediger Elmer Arema.
1: We worden vandaag waarde in Daniel dat elfde kapitel zijn. Dit reed nog van de landen die ene met de andere trieën deden. Dit wordt Daniel vergesteld, wils dat land Israël wordt met zo'n trieën verbonden zijn. Wat in dit kapitel beschreven is, is een geraterd beeld van wat ons al verheer gezegd wordt. We moeten ook behouden dat wat ons in dit kapitel vertaald wordt, in de tweede, 1334ste vers, is al erfeld worden, over wat nog her beschreven is, is nog in de toekomst. Wat hier beschreven is, heeft met dat Israël land te doen. En dat is waarom Daniel dit gegeven wordt. Hij zal weten wat met zijn volk Israël passeren wordt. Daar zijn mensen die niet leven dat dit Daniel als een voorzijing gegeven wordt, over dat het doorgeschreven wordt nadat dat dit passiert weer. Zij leven niet in wonder. Zij leven niet dat God de toekomst openbaren kan, oder dat hij de toekomst to mensen bekend maken wordt. Wie leven over dat God wonder deed, dat hij alles weet, en dat hij heilige mannen met de toekomst bekend maken deed. Deze profeten, zoals Daniel, schreven door wat God aan deed hem heilige Jezus geeft. In 1 Petrus, dat eerste kapitel, het 10e bij 12e vers, geeft Peter ons meer licht van zo'n profeten. De profeten hebben gezegd een nieuwe vers wat de radung weer. De houder van de genoegde profetie de jongen zal toekomen. Ze zegt een woord van een tijd die juist de een aan weer reden deed en aan zeggen deed lang vreer van de Christus in lieden en de heerlijkheid die nog her komen wordt. De profeten weer dat je op een boord worden dat ze deze dingen niet voor ere tijd schreven, maar voor ons, de dingen die ons nu worden bekend gemaakt, derg die ons dat evangelium gebracht hebben, derg die heilige Jezus die van hemel geschikt wordt. En dat is zo'n wat de engel Jeren worden nieuwe verst ha. Dit is ook wat met Daniel passiert. Hij wondert wat deze visionen meende, en jo, God bracht hem een antwoord. Dit is wat we hier in dit kapitel hebben. Ik wil nu proberen zoveel als mogelijk dit duidelijk te maken en in ons leven aan te wenden. Wanneer we onze gedanken terug naar dat tweede kapitel lenken worden, dan worden we behouden dat kapitel reed van dat grote gestalt dat Nebuchadnezzar gezien had en zijn droom. Dat gestalt had een kap dat van goud gemaakt werd. Dat Nebuchadnezzar in Babylon bediende deed, en dat zevende kapitel wordt de lijf der Koninkrijk bediende. Dat weer dat eerste welt Koninkrijk. En dan weer door de brast en orms die vanzelf weer. En dat zevende kapitel weer dit Koninkrijk als een boer vergesteld. Dat weer dat tweede welt Koninkrijk dat mede Perza heet. En dat grote gestalt werd de boek en de lengte van messing gemaakt. En dat zevende kapitel weer dat derde tier een leopard. En dat reed van dat derde weltkenigrijk. En dat bedient dat rieche kenigrijk. De been van dat grote gestalt en dat tweede kapitel weer van Isa gemaakt. En dat zevende kapitel wordt dit als een tier vergestalt dat schrijdelijk, rietend en sterk weer. Dit reed van de Rome-nation die dat vierde weltkenigrijk weer. Wat hier in dit elfde kapitel vergesteld wordt, heeft met dat tweede en dat derde weltkenigrijks te doen. Ans wordt meer van de verschillende weltkenigrijks en de tweede en de derde weltkenigrijks geopenbaard worden. De oorzaak dat dit hier waarde beschreven is, is dat dit met dat Israël land en volk te doen had. Daniel, dat elfde kapitel, de 15e en 19e vers. De koning van Noorden wordt komen en wordt een eerdwand opbouwen en wordt een verzekerde stad overnemen. En de soldaten van Zijde worden jagen aan stonen, maar worden niet gewonnen. Zogar zijn beste soldaten worden geen kracht hebben om te worden stonen. Maar de jagen die jagen aan komen wordt, wat ze doen als hij wil, en China wordt jegen aan, stonen kennen. Hij wordt in dat heerlijke land en zijn macht met vernichting en zijn hand stonen. Hij wordt zich ook vernemen dat hij erin komen wordt met de macht van zijn ganse koninkrijk en de oprechte met arm, en zo wordt hij doen. En hij wordt aan de dachter van vroeger zeven dat te vernichten. Aber sie wird nicht mit ihm stonen oder von ihm sennen. Nodem wird er sich nur die Länder am dort Meer drehen und wird viel von denen nehmen. Aber ein Regierer wird eine Beschuldigung gegen ihn zu ein Eng bringen und weil die Beschuldigung wahrgenommen ist, wird er ab ihm zurückkommen. Dann wird er sein Gesicht zurück nur die Fasting in sein eigenes Land drehen en hij wordt stolperen en vallen en wordt niet te vinger zijn. Alexander werd de koning van dat derde weltkenigrijk. Als hij starf, wordt zijn koninkrijk mank zijn vijf armee leider verdeeld. Bloos twee zijn hier in dit kapitel erwähnt, en daar weer strijd en krieg tussen den. Ene werd de koning van Syrië en de andere de koning van Egypte. Einer is de koning van Noorden genaamd en de andere de koning van Zijde. Wie moet erover weten Noorden en Zijde van woer? In de Bijbel is dat land Israël aangezien als de med van de wereld, also wordt Zijde Zijde van Israël zijn en Noorden wordt Noorden van Israël zijn. Syrië wordt dan de koning van Noorden zijn en Egypte wordt de koning van Zijde zijn. We kunnen dan zien dat wanneer deze chenigs terug aanreden worden, wordt aandacht dat land Israël nemen. Tot hier worden deze chenigs ook met Israël krijgen. Deze chenigs worden ze gaan proeven, derg en dachter van een chenig als een vrouw van de andere chenig geven, zodat ze de chenig vernichten kunnen. Maar dat passiert niet zoals dat gepland wordt. Dan de dachter wie leven terug tot Erman als tot Ervoda. Dit is alles zo beschreven, zodat de geschicht van de kleine hoeren van maak de vijf hiernen kan klaargemaakt worden. Dit is ook de geschicht van Antiochus Epiphanus, die zoveel trouble maakt voor Israël. Nu, wie moet ook behouden dat in Daniel zijn tijd weer dit nog in de toekomst. Daniel wil weten wat met zijn volk Israël passiert wordt. Dit weer een poort van de geschicht. De tijd als dat werkelijk passiert deed, weer zo bij 250 jaar verneemd dat Jezus Christus als een kind in Bethlehem geboren wordt. De koning van Syrië kon niet even de Egypte koning gewinnen. Als hij starf, wordt zijn zoon als koning aangesteld, maar hij starf geheimnisvol. Zo bij 175 jaar verdiend dat Jezus Christus geboren wordt, wordt Antiochus Epiphanus als koning aangesteld. Hij ging ook jagen andere landen ze goor de roem nation de to de tiet macht bewiese deed. To deze tiet weer dat land Israël en Jeruzalem voorken en je voor. Hier wil ik ons denken helpen dat veel Israëlieten weer terug naar het land gekomen. Dech Ezra en Nehemia, ere arbeid, worden de stad en de tempel worden opgebouwd, zo bij 400 jaar verdem dat Christus geboren wordt. Nu de 20 bij 24ste vers. Daar wordt een en zijn stad opstonden de taks op dat heerlijke rijkdom leien wordt, ob in een korte tijd wordt hij vernicht worden, ob niet in oorje oder terug. En in zijn stad wordt een haastelijke mens opstonden, en ze worden niet tjenigliche eer jever te aan. Ob hij wordt vredelijk in hen komen, en hij wordt dat rijkdom derg last even nemen. Zo als de macht van een overschwemming worden ze weggenomen en gebroken worden, zo is ook de verst van den bund. Nodem dat de bund met hem gemaakt is, wordt hij hingen lastig zijn, dan hij wordt maar weinig mensen hebben, ob hij wordt met macht komen. Hij wordt vredelijk in hen komen, ze gaan naar de rijkste steden van de provins, en hij wordt doen wat zijn vaders niet gedaan hebben, en ook niet zijn vereldren. Hij wordt dat schat en wat hij geplunderd heeft, mank den verstreien. Hij wordt zijn plannen jegen de fasting maken, op een bloos van de korte tijd. De tjenig van Syriën, verdem dat Antiochus Epiphanes regeerde deed, vordert veel taks van de Israëlieten, op Antiochus deed dat niet. Hij neemt dat schat van de rijkste steden en verstreed dat leven. Hij tjeemt vredelijk in hen, ob hij weer ook hingen lastig, hij moet een bund, ob hij hield dat niet. De verst van den bund weer de hoge priester. Zo als de mensen, zo wordt hij ook weggenomen worden. Wanneer hij ook vredelijk in hen tjeemt, doch houdt de vernichting hem zijn. Zo als wie al verheer gezien ha. Antiochus weer een beeld van een andere mens, die in de tijd van dat eng komen wordt. Dat is de Antichrist. Zoals Antiochus zich tegen God in Israël stal, zo wordt de Antichrist ook doen. In deze fase hebben we gezien hoe mensen in jaren tijd zich jachten worden en strijd aanreden worden. We hebben vielleicht gevraagd, waarom worden ze dat doen? De waarheid is dat mensen en nationen doen datzelfde in onze tijd. De nationenleiders komen toop, zetten ram en desch, een reden van hoe ze vrede opstalen willen, en dag had ze je danken van Tjerich en ere tjaap, en jeets hem hoort. Waarom is dat zo? Dat is nog immer zo je was en wordt ook zo blijven. Wat die Heer Jezus komen wordt en zijn tjenigrijk van je rechtigheid en dan brengen wordt. Nationen en mensen, en jane tijd zoals ook in onze tijd, worden een bond maken. Ob wird er geen vernehmen hat, den Bund zu holen. Dort ist so, wie es ein Mensch sein hört, es voll Sinn, jetzt, und es irgendsinnig. Gott sein Wort mag das klar. Jeremia 17,9 sagt, dort hört es hänge lästig über alles, und sehr gottlos, wer kann dort begriepen? Und dann Römer 3,23, wils alle man haft gesündigt und sein kort gekommen und Gott seine Herrlichkeit. Und dann Matthäus 15, 17 bis 19, versteh je nicht, dort wird ein Mühl und nen jät dann ein Bucke nen und jät dann derch und rüt. Aber wat u dem Mühl kämmt vom Hort. Und das wird ein Mensch veranreinigt, dann von u dem Hort kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerie, Deverie, valsche Zeichnis en Lastre. En dan Jacobus, dat vierde Kapitel, de eerste Vers. Woorde, kämt zoveel Tjerich in Strijd, mank junt? Kämt dat nicht van de Plezier, die in jene Lieder strijden? Leiden en Nationen zijn Menschen. En ze hebben een Hort, dat vol Sinn is. En daarwein wordt de Emmer Strijd en Tjerich op ihr Sinne. Dat wordt, ob andere, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt.

24 tot 28 vers. Hij wordt in de macht en moed, jegen de chenig van zijde bewegen met een grote armee. En de chenig van zijde wordt ook tot terug beweegd worden met een grote en machtige armee. Maar hij wordt niet stonden blijven. Dan ze worden plannen jegen am uitrabbelen. Jo, zonen die van zijn schijnend eten aandeel nemen, worden aan vernichten. Zijn armee wordt weggevecht worden en veel worden dood doolvallen. Bij zijn schotten worden aan dat bezit houden en ze worden leeggeschreden. Wanneer ze ook bij denzelfde des zetten, maar dat wordt aan niet lekker, wil dat eng, wordt tot de rechte tijd komen. Wanneer hij terug naar zijn land komen wordt met veel schaats, wordt zijn hart tegen den heilige bund beweegd worden, hij wordt schuld doen en terug naar zijn land komen. Deze vers geven ons de geschicht van hoe Antiochus zijn stad en de wereld tot die tijd opstalen deed. Deze twee chenigs hadden bij ze gedanken en ze reden leeges een tot de andere. Dat lijkt dem Antiochus niet zo als hij wensen deed. Dat is waarom hij zijn gezegd naar het land Israël draait. Hij wil zich met zijn macht en moed pochen en wil geloven dat hij alles doen kan wat hij doen wil. Dat wordt hem aber niet gelingen. Als hij waarde proeft dem chenig van zijde te vernichten, wordt de Rome-nation jegen arm met scheep komen en wordt dat niet erlauben. Dat is waarom Antiochus zo dal weer en zich naar dat land Israël draait. Nu de 29-31ste vers. Tot de rechte tijd wordt hij waarde terugkomen en wordt naar zijde gaan. Maar dat wordt niet zo als verheer oder noher zijn. Wils scheep van Kittem worden jegen aankomen, daarwein wordt hij verstimmeld zijn en wordt en zijn wordt terug jegen den heilige bund komen en wordt schuld doen. Zo wordt hij terugkomen en wordt acht geven op zonen die den heilige bund verloten hebben. Hij wordt een armee toproepen en zij worden den tempel en de fasting en zudelen, dan worden zij dat dag voor dag opfer wegnemen en worden door dat ekeljet van verdorvenis opstalen. Wat hier beschreven is, is wat werkelijk gedaan wordt. Antiochus oeert zich dat hij niet over de chenig van zijde gewinnen kon. Hij kwam naar de stad Jeruzalem, stal den hoge priester en hen die met hem stemmen worden. Door weer tot deze tijdzone, Jude, die zich tegen den bund gestald hadden en niet langer zich door te houden deden. Als ze met zonen die dem Herr zijn weg verloten hadden, kon Antiochus zijn armee in hen brengen en een eng tot dat afverbrengen dat ieder dag gebracht zal worden. Antiochus Epiphanus deed nog meer bezig im tempel. Hij opvat een schwien op den tempelaltar, dat een anrennend tier weer voor de Jude. Im tempel stalt hij een afgat, dat ekelige ding, op. Als Antiochus, nou dat Israël land en Jeruzalem kwam en den tempel bezoedelde, worden zo bij 100.000 mensen van de Juden doodgemaakt. Dat is een beeld van wat de Antichrist doen wordt en de tijd van dat eng. Dat is nu in deze tijd nog in de toekomst. 32-34ste vers. Zonder de godloze jegen dat bund doen, wordt hij der schmeichel veredelen. Maar de mensen die er God kennen, worden sterk zijn en worden wichtige dingen voor zich brengen. Zo'n mensen die dit verstaan, worden veel aan je rechten. Doch voor veel dag worden ze dich tot schwierten vier, dich plunderen en gevangenschaft vallen, voor veel dag. Nu, wanneer ze vallen worden, worden ze een beetje helpen worden, maar veel worden dich schmeichel zich met den toeptalen. En een je met verstand worden vallen, den terrein je en witmaken bij de tijd van dat eng. Wils dat is nog van een bestemde tijd. Antiochus had zich met gewisse mensen mank de Juden en je schmeicheld, die leven te arm gehoorzaam weer als te God en zijn geboten. Maar daar weer ook zonen die God kende, en die zich jegen Antiochus Epiphanus
en zijn weg stalde. Ze verzochte ook de andere Juden dat klaar te maken, ze zullen zich niet jegen God stalen. Veel van zonen meende dat dan den dood, wils Antiochus nog de macht even aan houd. Maar dat wil zich ook anderen, wils God woord aan help geven. Dat kwam de tijd, waar zonen die God vaste deden, even Antiochus den gewens trier worden. Ze kunnen de stad van Amraden en dan kunnen ze den tempel reinen en den Ofgod uitschmieten. We hebben nu in deze tijd ook een vriend. De kan mensen beschmeichelen en kan aan beschloven. De vriend is zes tjene als de dievel. Hij wordt mensen brokken die van de waarheid wegdreien worden en die in de stad leges aannemen worden. Zonen zijn valse profeten en valse leraar. Zij worden een andere boodschap brengen als dat evangelium dat wie en God zijn woord vingen. In Galaten, dat eerste kapitel, de achte vers, staat dit geschreven. Ober wann zo goor wie, oder een engel van hemel, een ander evangelium predigen zullen, buiten dat wat wie juntje predigt ha, lood am vervlucht zijn. Wie matte ons te God zijn woord vasthouden en daarop stonen blijven. Nu Daniel dat elfde kapitel de 36e vers. Dan wordt hij tjenig zo doen als hij wil. Hij wordt zichzelf opheven en zich boven alle jetten vergeteren. Hij wordt Gottes lastering, jegen den God over alle jetten reden en wordt dat voor dich brengen, wat dat ooit voor dich gebracht is. Wils dat wat bestemd is, moet je doen worden. Met den 35e vers wordt de mensengeschicht voor die tijd toen ingebracht. Dort is alles erveld worden. En ober met den 36e vers worden we in de toekomst gebracht worden. Des tjenig, die hier beschreven is, is een mens die in de toekomst komen wordt. Hij wordt zo doen als hij wil en wordt zichzelf als de weltherrscher opstalen. Hij wordt in meerdere schriftsteden als de Antichrist beschreven. Antiochus Epiphanus weer een beze tjenig, maar hij weer niet zo beze en godloos als de Antichrist wordt zijn. De Antichrist wordt zichzelf als een God verstalen en wordt in tempel zetten en wordt vergeven dat hij God is. God zijn woord vertaalt ons, maar dat de Heer Jezus wordt aan met zijn woord, dat van zijn muil komen wordt, vernichten. Dan wordt de Heer Jezus zijn koninkrijk en gerechtigheid opstalen. O mijn vriend, wem dest u nou vallen vandaag? Wanneer de Heer Jezus als heiland aannemen wordt, dan wordt u ook van de dievel en de zind loskomen kennen. O mocht de Heer zijn genood en vrede, die bekend gemaakt worden. Gottes Segen, mijn vrienden.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Poitiers.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Dit is de Brig Radio CHPD 105.9 in Elmer, Ontario, met Geschichten uit onze Geschicht van George Rampel. Vandaag hebben we meer van wat we hebben schoven geleerd en wat het jijf van het verlaafnis jijf. Ik zie Herrn Rampel en ik wens je een goede aanvang.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticet radioprogram ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde blot. Mijn naam is Helen Boyen. God zegen en bid wie ons verder hieren.

het boek en een komode. Moshe, weer een jüdische jong, wenn in Frankrijk op was. Hij had een zeer schone thuis. Zijn mama en papa waren niet arm, ze waren zogar zo rijk. En Moshe ging naar school en leerde zeer schoon. Zijn papa zei tam Emma, wenn du so wieder leerst, jong, dan wollte het worsten nog mal van mij deze ganze firma overnemen. En du wirst dan nog veel wiederbrengen als het. Zo wordt Moshe geraten. En eines Tages kommt in de huis en zegt, papa, bij mij en de kloos is een jong. Dat zijn zoeer, zoeer gescheiden. Die leeft ook, zoals wie, in een Ölentestament. Aber weißt du, die zegt, het heeft nog nie een testament. En dat is ook waar. Die zegt dat de Messias al gekomen is. Nu wilt u nog eenmaal leren. Nu wordt zijn papa zijn gezicht zo dol. En hij leidt zijn zware hand op Moshe zijn schola. Zegt, jong, jong, pas op. Dit boek durfst u niet lezen. Niemals durfst u in de Bibel lezen. Eder in dat nieuwe testament. Dat is niet voor ons. Daar wordt bloos gelogen bijna. Daar stemt alles niet wat daar staat. Wie weet toch wat waar is? En hij plint zijn jongte. Wie weet wat ons alles im Ölen Testament versproken is? Im Testament is ons versproken worden, Messias komen, wenn ons raden wordt. En het hoop, du freist sie ook op dem. Jo, zegt hij. En zieht zijn papa bloß.

Jong, du verspreidt mij hier voort dat u dit boek niemals lezen wordt. Mosche wenst het te stellen. Hij ziet zijn papa aan en zegt, niemals, dat is over zo lang. Papa, niemals, dit kon hij die niet verspreiden. Aber wenn hij die verspreidt, wat het 21 zie. Dan zie hij het oud genoeg. Dan kon hij toch lezen wat hij wil. Na goed, zegt zijn papa. Weil dat wordt nog steeds studeren. Zo hadden ze dit thema, wat dan opgeschoven.

het eerste maal naar Engeland, om door met andere mannen te straffen, te uithandelen, waar ze met deze loften zou kunnen te arbeiden, waar ze ihre zaken ook kunnen in Engeland verkopen. Zijn papa zegt hem, Marsha, du kost zoveel beter Engels als het. Wanneer ik door hand voor en mij bloos moet zitten, wanneer weet ik den zeggen kan, dat brengt weinig, voor du moet hand. Marsha voelt zich zo geschmeicheld, dat hij al kon naar Engeland vliegen en door handelen met die mannen. Als hij in Engeland aankwam, leefde hij door in een hotel. Zo oven zat hij nog eenmaal en lees alle zijn papieren daar, wat hij op een dag zich wil met de mannen vertalen. Hij mocht zich zo eruit, hij zei nog maar wie hij dus weer op Engels, dat hij zich voor den sprook schema, dat hij door de sprook schoen kon. Ze troffen zich op een dag met de mannen en dat klopt ook alles zo goed. De mannen willen jaren ihre zaken door in Engeland ook vertopen. Pienisch funken ze ook een waas, waar ze ihre zaken kunnen door hand brengen. Als dit alles voorbij weer, zegt Marsha, het wil aber nog een paar dagje in Engeland blijven, het wil met het land bezitten. In Londen, in zijn grote stad, en die wil hij zich jaren gans bezitten, hij had zoveel geleerd, wat het door alles te bezitten gaf.

lassen onze ovens weer en huizen niet meer bedrooid maken, betekent hij zijn stofmoeilijkheid. Hij jent ook betekent de commode, wordt hier alle je buurt weer, en door en een commode en een bovenste schuifvloed, door lag een boek. Hij nam dat in een hand en lees dat weer op Engels. Op Engels kun je hij toch zo er goed. Hij leest het Nieuwe Testament. Maar wie heeft dat hier vergeten? Zoals in Engeland en vele hotels, wie ook in dit, Bibeln in het Nieuwe Testament van de Gideons, han je leest worden. Gideon, dat is een organisatie, wint Bibeln hem sonst verschenkt, dat nog vele mensen kennen, dem woorden, dem rechten geloven vinden. En zo nam hij dat, aber am Vollfuß war der Bi, wat hij zijn papa versproken had. Hij had versproken, wat 21 jaar, nicht een Nieuw Testament in een Bibel te lezen.

Nu zat Moshe im Konflikt. Door lag dat Nieuwe Testament. En hij dacht zich, waarom hast een furcht zien voordat dit boek eigentlich zo sei? Wat kon daran zo gefährlich zijn en verführerisch? Moshe erinnert zich aan dat Versprechen, wat hij seinem Vater geeft had, en hij wil gehorsam zijn. Wat hij seinem Vater gehorsam zijn? Wat hij zijn Versprechen houden? Oder wat de Versuchung te groot zijn? Wat wirst du in Moshes steht daune? Bist du ook gespannt, wo hij entscheiden wordt? Na, dan blijf dran, num nächsten Leut jedet wieder.

waarom zie je het nu al gekomen? Wie weet of het überhaupt nog mogen herkomen? En Amjanga dat zo lezen. Nee, hij leed dat trid en moet de schuifel te. Maar als hij zo om zijn bad leed, dacht hij ze, dat zit toch tjonja. Het was bloos een kapitel lezen. Een kapitel kon toch niet schoeden. Hij nam het Nieuwe Testament in de hand en vang aan met Matthäus 1. Dat ganze kapitel werd bloos de nomen van het alle zand in het Oude Testament. Wer wem zijn vader wil, na wat recht mijn pa zich zo op? Hier is toch nur schlimme dabei. Krijg dit, leert hij mij van klein op. Het verstoe überhaupt niet wat mijn pa wil. En zo leest hij ook weer. Hij leest en hij komt bij een vers 21. Wo je schreven stond. En zij woord een zeen trieën. Dem woord ze Jezus nana. En dat temt tem zien volt rade van ihre Sünde.

Maar hier, hier is ze al aan ze zacht. Dat hij Jezus gekomen is en dat hij ons raden deed. Oh, nu kon hij meest niet opheren. Maar nee, hij moest zijn verspreide hullen. Nu klopt de schwinde Bibel te en leerde een schriftvloed. Nee, hij wilde niet nog meer omvoeten. Zo verjent de tijd in Londen ook zo pijnlijk. Hij had er veel te betekenen. Als hij thuis aankwam, kon hij zijn papa vertellen hoe God ze in Engeland alles hadden kunnen bereden. Zijn papa werd stolt op hem en zei van ons hoeven mag we een groot feest. We vrijen ons dat u terug komen bent en we vrijen ons ook zo dat u het zo goed hebt aangetreden. Alle vrede zich en nam hem om en draaide maar. Bloos hij zelfs. Hij kon zich niet vrijen. Zijn gewissen draaide hem zo zoja. Hij had het zijn papa versproken en hij had het niet ingehouden.

Als de oven dan voorbij weer en alle in de huis jente, dan ging Marschen het in paan zit. Papa heeft mat wat betanen. Het heb hem nie een testament gelest. Door wir in het hotel en ik kon het niet, het heb de benne gelest. Hij wil zijn papa daarvan vertellen wat hij gelest had, aber zijn papa wil zo herdal. Hij zegt, Marschen, du hast mir dat versproken. En wanneer du die niet aan die versprekingen hältst, dan zijn we niet meer te arbeiten. Het ziet me zo schlecht, maar hiermee moet ik die zeggen, zeg die naar andere arbeid. Ja, Marschen nam dat aan. Hij wil zich naar andere arbeid zetten, maar nu kon hij daarvoor zo veel als hij wil in het Nieuwe Testament lezen. En dat deed hij ook. En hij vond er zo veel interessant. Hij vond zo veel wat alles im Alten Testament ans versproken is, wat hier ook wie trier. Dat de Herr Jesus kom, dat hij de Sünde op zich nam, dat hij ook om triets voor ons gestorven weer, dat hij ook nicht dood gebleven. Hij vond het zo interessant, kreit zo, als ons dat alles im Alten Testament alle zegt is. Maar ze weer vreugd, dat hij nu vrij kon over dit reden. En zo had hij ook vele mensen uit zijn volk van de Juden daarvan verteld. Niet alle willen dat horen, maar toch zo vele namen dat aan. Zijn jaren zo laat ik angst, dat woord wieder zei dat nog vele mensen tenen geraakt worden.

wie beten. Herr Jezus, hab dank dat wie vandaag uit het leven van Moshe hieren en leren dieven. En hij bid je ook dat u ons vrij schijnt in dienem woord te lezen, im geloven door dich te wausen. En Herr Jezus, schenkt u ook dat wat wie lezen verstoen het jene, en zo met ook een licht im alldag zijn dieven. Help u ons daarbij. Amen.

Tjinge, heb die nog behulen om wat het aan onze vierjaarschicht de uitend over radio vertaald jent? Dat is recht. Wie vierde je Weihnachten? En dort wie je eine Weihnachtsgeschicht van dat kleine baby Jezus, wat uitend vierjaarmol vertaald. Had die ook alle eine vrouwe Weihnachten? En deze fantastische geschicht, waar het je nog meer van dat baby Jezus en van een uilen onkel vertalen. Deze geschicht staat in de Bibel en Lukas 2 opgeschreven. Zijn je nu alle reid voor deze geschicht? Nu wel wie ober eerst dat leidje van Ken en Daniel harsje, echt zielijklich een vrouw. En dan vertel ik je die geschicht.

Chenya hab di allemaal nu wat wachten moest? Jo, hab di allemaal zeer lang nu wat leren moest? En onze vandaagse gesicht wo uit je van einem uilenman vertellen, die al zijn meest gans het leven lang nu wat geleerd had. Hij wiene al gans uilt, aber Gott had hem versproken dat hij niet sterven wordt, eier hij den heiland gezijne had. Nu deze muziek wel wie moet zijne, wer des man eindelijk is en wat hij deed als hij dat baby Jezus zet. Dat wie op middag in Simeon stond onder een schotenboom bij zij de tempel der. Hij wie sonst meestens im tempel, aber van daar wil hij zijn wie alle num tempel chime en wem hij alle treffen wordt. Dat wie schwul in de sonnenschein van daar zij dag. Jo, daar waren nu ook al veel mensen. Alle chime met ihre babes num tempel en bedete Gott, dat hij eind bewore in zijn wordt. Vele brachten duwe en klootjes en wollen die opferen voor Gott. Simeon wundert, of hij met eenmaal ook wordt die ältere te zijn kriegen die een ganz besonder baby hebben, die wo de schoepods van gereed hadden. Oh, hij hoopt dat hij dit kleine baby doch bald wordt te zijn kriegen. Simeon wie een Gottesman, een profeet, die jeder dag im Tempel Gott aanbiedt en mensen helpen deed. Simeon wie Gott gehoorzaam en trouw. Hij redt jeden dag met Gott en Gott had hem versproken dat hij niet eier sterven wordt, eier hij den Heiland gezien had. Simeon wie overal ganz oud, hij wil allemaal bloos sterven. Hij kon al meest niet meer gaan en ook meest niet meer zijn. Dat ging door bij een tempel drollig her. Zo veel mensen kwamen en gingen. Simeon checkt en hij begrijpt alle mensen met een vredesgroet shalom. Ken je wat die woord shalom meint? Dat meint dat we de mensen bloos goed wensen. En dat is ook wat Simeon alle ältere met ihre babes wenscht, shalom. De oude Simeon zat zich dan en wan op de oude bank, die onder den boom stond. Hij werd meid van deze lang stoene. Aber hij wil dat niet verpassen, wan die ältere met einmal met dat kleine baby chime, dan door had je hij nu al dag en nacht nu geleerd. Emma meie ältere chime. Waar wordt hij bloos weiter, wenn die ältere te dat kleine baby weeren? Wat hij zo hier zijn wil? Wordt hij die kennen? Oder wurde die met einmal al am tempel zijn? Dacht hij bij zich. Hij checkt op. Hij had eindelijk dat gefeil, dat Josef en Maria met einmal komen worden. Simeon stond op. Hij robbelt zich de ogen en hält zijn hand boven zijn ogen, dat hij beter zijn kon. Wilst dat weer zijn dag? Du seht hij als hij zag, wie een paar jonge ältere de trappen en op num tempel op touw kwamen. De vader droeg een kloertje met een paar tome duwen en de mama droeg dat kleine baby. Simeon zag, wie de ältere stonden blijven. Ze checkte een hecht en nu zag hij, wie de mutter dat baby aan zich trekt en goud weer. Dit moeten de ältere te dat baby Jezus zijn, zegt hij, als hij zijn gunstak neemt en aanvang naar eind op touw te gaan. Zo boosig als hij kon, stolpert hij bij het de tempel der. Hij checkt op en grijst eind ook met de vredesgroet shalom. Durf ik je baby zijn? Maria en Jozef checkten zich toe en wonderden, wer des oude onkel zijn kon. Aber dan vroeg Simeon, durf ik dat kleine baby een beet houden? Maria en Jozef zagen, wie dessen man de troon ontvangen over de baken te ranen en ze wisten dat dit een Gottesman was. Maria deed dat jonkje zijn gezicht af en juif aan den. Simeon hield dat baby nu aan zijn arms en checkt hem aan en dat jonkje frintelt hem aan. Simeon hoofd den kleinen jong hoog, checkt naar hemel en zegt, oh mijn God,
Ek sien so vrou en gelukkig en ek dank die van harte dat du dien verspreidje je huile hast. Loot dingen deiner nu en vrede stoven. Jo, nu hebben mijn uwe dingen heilandje zijn den du voor alle mensen geschekt hast, ein licht, alle mensen de waarheid te brengen. Dank schein Gott. Simeon raande de troone en was in een lange witte boord. Ober dit weer een vredenstroone. Hij looft God voor dit grote wonder en hij trekt dat kleine jonkje aan zijn brast en zee dood. Dan juif hij Maria dat jonkje trek. Hij straakt zijn heen Eva Maria en Jozef en zee en ook. Jozef en Maria waren zo gelukkig en vrouw. Zij dankten met Simeon God voor alles wat hij voor hen gedaan had. Jozef wil ook zijn beste doen Maria en dat baby Emma te verzorgen. En Maria wil haar beste doen voor dit kleine jongetje een goede moeder te zijn. Tjenge, ik mocht je nog een opgave opgeven te doen. Zicht in de Bibel, nu Lucas kapitel 2, Lukas kapitel 2, de verse 30, bet 32, wo dat zegt, nu hebben mijn uwe dingen heiland gezien, den du voor alle mensen geschekt hast, ein licht, de falsche de waarheid te brengen en eine herrlichkeit voor dien volk Israel. Leert deze verse uitwendig en zegt den op te jene mama en papa. Wel wie ook ze als Simeon, Jozef en Maria God danken en vrouw zijn. Lieve God, wie danken die dat du dingen zien Jezus Christus voor alle mensen op je geschikt hast. Zie nu ook met alle tjenja die deze Bibelverse uitwendig leren. Help dat wie Emma Maya van die uit de Bibel leren. Amen.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier weer een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

lood ons beden. Lieve Vader im Himmel, ik dank die, dat du ons rote halt bist en alle neiten wat ons bejenen mochten. Ik dank die ook dat wie weiten, du blijft true, en dat wie ons op die verloten kennen. Ik dank die voor Jesus Christus, der ons de Wahrheit, de Wahrheit in het leven is. Ik dank die ook voor dien Wort, en bid om dienen Segen van jou, über dien Wort. Amen.

Ik verafscheid me van jullie voor dit moelwara en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En neerstel in Kambo 22 Blomen Uurt, zindag Samarius klok 9, zindag Schul in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de Uwenversammlung. Onze onschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

En vergonnen weetje hebben we ons te weder aangekikt van verschiedenste personen uit de Bibel. Eerst zagen we een ganze reeks van mannen Gottes in een vrouw uit het Oude Testament, die hem die bed voor God kiemen. Een van die beden voor zichzelf, zoals Jacob, de kennis David en de vrouw Hannah. Dan werd er aber ook een ganze reeks die voor andere mensen beden deden, zoals Abraham, Moses, Nehemia en Daniel. In mijn vijfde boodschap red ik over den Apostel Paulus in je bed in Epheser kapitel 1, de Verse 15-23. Ook Paulus bed niet voor zichzelf, maar voor de gemeente, wat hij moet zelfs gerend had. Paulus zat in de Gefängnis voor zijn geloven en truen dienst voor den Herrn. Paulus is ons een bijzonder voorbeeld en voor andere beden. Hij is voor zijn geloven ingestapt worden en heeft dat zij en neidig dat de gemeente verarmbeden. Aber hij beet verernt. Er zond ich een wunderbares Bild van een lijftolienden Truenseilsarja. En mijn vandaagse boodschap wo wie zum ersten Mal seine, wo eine ganze Gemeinde sich versammle en top für ihre Missionare bededet. De Geschicht fing wie een Apostelgeschicht, Kapitel 4, van Vers 19-24 abgeschreven. Nur ein Leid von dieser Sänger, wo wir dann taub über Apostelgeschichte, Kapitel 4, von Vers 19, der ich 24 lese.

Ik wil nu uit Apostelgeschichte kapitel 5 van vers 19 der 24 lezen. Ob Petrus en Johannes zeiden, recht voor jezelf, of dat in God zijn uw recht is, dat wie mij nog jünd harsje, als nog God. Weet wie kennen niet anders als daarvan reden, wat we hier hiet in je zijne hebben. Als ze er nog wieder bedreift hadden, leidde ze er gone. Ze vangen aan dat volk het halen keinen weg en te strofen, weet ze loofde alle God voor dat, wat er weer gedaan worden. De man wie even 40 jaar oud, aan dem dat heilingswunder weer gedaan worden. En als ze er hadden gone loten, kwamen Petrus en Johannes naar ihre lied en vertelde er alles, wat de hohe priester en älteste er gezegd hadden. Als ze dat hielden, fingen ze alle tegelijk aan te beten.

dat gebed in dat woord Gottes die Heer het hoop. Daarom is dat wichtig en nodig, dat we ons niet bloos aan zijn ene gebeden uitdenken, maar immer waarde weer in verhoudingen uit de Bibel beden. Wer veel beden deed, is bestemd ook een true Bibellezer. En wer veel in de Bibel leest, wordt dan ook veel beden. Dat gebed van deze gemeente en Apostelgeschichte is ook een zeichnis daarvan, dat de Christen geestlich riep werden. Zij beden top en eenmoedig, ohne Haas en ohne Verachtung, aber ook ohne Angst, jen erfind. Daar lezen we in de Verse 29-31 zo. En nu kijk maar haar, wil zij drijven en jef diene knachten, dat zij brood dien woord predien. En strijk diene hand uit te heilen en jef, dat ik dienen heilen knacht Jezus, zijn nomen, tekens en wonders passeren mochten. En als zij gebed hadden, schadde de plaats, waar zij te gekomen waren. En zij waren alle val van heilen Jezus, en predigde brood God zijn woord. Wat kan ze dienen vriend beter wensen, als dat hij de vriemelkende boodschap van evangelium erkennen durf, dat hij heilung en de erleizung durch einen almachtigen God ervaren kan. God wil de gemeente brokken en durch werkt. De gemeente in Jeruzalem heeft dat erkend, dat zij dort te beroepen zijn God zijn kennigrijk hier en nu op ierde te buur. De gemeente is God zijn gezicht, zijn charpa, durch die hij zijn afzichten en plannen uitvieren wil. En zo is dat ook van deo nog. De gemeente beet, zoals de Heer Jezus ons geleerd heeft. Laat ihn rekomen. Dien wille zal je donen worden hier op ede, zoals de hemel al je donen wordt. God wil de gemeente ook brokken zijn woord te verkinden. Hij wil dat de gemeente wonders en tekens passeren laten. Durch den Namen von seinem Sehen, Jesus Christus. Petrus und Johannes haben Brot in Fall vom Heiligen Geist, das Volk von Jesus Christus verteilt, der von den Juden zum Tod verdammt und am Kreuz genagelt worden wäre. Sie sehen zu Ende, dass Gott diesen Jesus noch 3 Tage abgewagt hat. Nun sitzt er als Rechter auf dem Richterstuhl, am eines Tages all die Rechte, wird nicht an ihm geleiben. En vergeving voor ihre Sünde gekregen hebben. Nu loopt de ganze gemeente God en zij beden dat Petrus en Johannes ook den Mut en de Vrijheid hebben worden, zo wieder van Jezus Christus te predigen. Ze kunnen je ook niet anders, als daarvan te reden wo er wat val van weer. Zoals wie er ene weer in de Verse 18-20 lezen. Aber Petrus en Johannes zeiden, recht voor jezelf. Of dat in God zijn uwe reicht is, dat wie meer nog jünd harchen, als nog God. Wees, we kennen niet anders als daarvan te reden, wat we je hiert en je zijne hebben. De gemeente is Christus in Charpa. En zo als een Charpa ohne kop, ohne je hirn kraftlos is, ze is ook een gemeente ohne een haupt en ohne je bed kraftlos. Ook van deel is de vriend niet zwakker als de dan weer. De waarderstand is voor ons Christen van deel nog gerater als de dan weer. Aber ons God is immer nog gerater en stortje als al onze vriend. Als Janne je meint ihr gebed afgesloten had, erleden ze ganz buchstäflich den Helden Jesu zijn kracht als de ganze eerd schadert. Is dat van deel anders? Ik leef niet. Dort, wo der Herr dann deid, dort kann er auch von dir noch dönen, wann wie arm bloß auch so true sind, als Petrus und Johannes in der Gemeinde in Jerusalem vor 2000 Jahren. Wir wollen nun zum Schluss noch einmal zu beten. Herr, wir danken dir für betende Gemeinde. Wann wir hier in dit Land vielleicht auch nicht je in unseren Glauben oder an Zeichnis en Gefängnisse geschmeten, om de nächsten Maria uitgemerkt te worden, zoals Petrus en Johannes, dan zijn ook wie doch in je voor. De beise vriend wel dienen deiners ook nu nog jeder dag vernichten. Je hebt toch ook onze gemeente zonen gebedsjeest, als de gemeente in Jeruzalem houdt. Wie willen die vertrouwen en true deine? Zie du ook nu waarde met al onze lieve vriend en touwhierers, met dienem zeeën.
Wir beten dit in Jesus' Namen. Amen.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 658. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 658.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meedig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons waarde van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht van Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünd, wat jens am eine Weg waren hier.

Dit is vanuit het programma Hoopning. En ik prijs God voor de gelegenheid waar ik heb, die dit programma waar met te doen. Ik hoop die hasten gouden werk gehoord deze week. En mocht wie ook waar een schöne werk gaan van hier wieder. Ik heb niet de beste werk gehoord. Ik ben ziemlich doel geweest met Lungenentzündung en Säuernäsbleiden. Ik ben tweemaal in emergency geweest en tweemaal bij een dokter. En zo hopen we de meest bald waren buiten zijn. Mijn Entzündung als meestkans krijg ik en hopelijk dat een betere tijd waar komen dat. Dat je veel schöner wanneer je gezond is en zo wens ik die ook de veilige gezondheid. Er zijn veel problemen, je karpers zijn niet overheen, krankheden zijn door. En schwierigkeiten geeft het am leven niet zo. Maar wie kan allemaal waar nu God checken dat u helpen dat, nu God dat u schenken dat wat de bedrijfenissen zijn. En niet vertrouwen losloten. Niet het vertrouwen in de geloven losloten van God. Wil hij als de schepfer van ons körper, hij kan ons krijg verstaan. Hij weet krijg wat mij fehlt. Hij weet krijg aan mij aan. En zo, nu den, de dokter van alle dokters, dat waar we dat eerste hand gaan. En zo zijn ik ook zo'n vrouw, dat door mensen zijn die door ihr Leben handgeven doen, tim de mensen ihr Körper studieren, wo Gott ihm so wundervoll gemerkt hat, in Medizin studieren, en so, dat ze vielmals kern ne Help zijn, tim den Körper wieder frisch abbühen en te halten. Sag ich so erfreut en dankbar. En so, als mein Verlangen ook, dat Gott die ook wordt segnen, en wat immer Situation du bist, dat die wasch fair mag komen, physisch gesund zijn, aber am grotten Ganzen noch doller zijn ik besorgt aan de geestelijke Gesundheit. De geestelijke Gesundheit is wichtig voor de Ewigkeit. De physische Gesundheit is wichtig hier voor op deze Erde. So wil ik mich ook nog bedanken aan Gott, dat hij heeft geholpen, en wil ik mich bedanken aan die, die du gebet hast, vergiert de families. Der hat seine Operation gehabt an den Backknirken und hat mir gesagt, dass sei gut ausgefallen. Heute hat nun ausgeheult und es sei eine Frau, wo der Doktor schon können tun für ihn. Und so wollen wir Gott danken, dass er hat die Doktor ihre Hände gelegt und Entscheidungen gemerkt, wo die zum besten wären. Dankeschön, Heimel, für jeden einen, der die Gebete hat für ihn und mag Gott die ihr kriegen für das alles. So ist dort es, so stören euch Taubschaufen dann. Wie zijn God zijn familie, wie zijn God zijn kinderen en wie dan een den anderen uithalpen op zo'n weg als we dan kennen. Hij vraagt ook weer aan de financiële uithalp, want iemand bij ons wordt wel aan uithalpen met dokter die betalen en zo, wordt ook een grote help zijn. Hij heeft het nu eruit merken, wordt vielleicht Luther naar Rutgeschek worden, op wat van weg doe je het met te helpen. Een andere persoon voor hem voor gebed is ook zeer dankbaar, is veel sterker geworden en de bedrijfens wat ze had. En wel een God ook zoja danken doofje, dat hij immer waar hij direct hem jes, vieren en leiden dat, nur de bedürfnis, nur de persoon, wat dat fehlen dat. En zo zijn ik met zeker, zijn er nog veel mooie persoon. Deze laatste week roep mij een persoon aan en vroeg nu je beter. Een schwierige ongewaarheid wat hij had en de woede zo gieren van los wel. Zo, dat we beten, dat God de persoon ook wat losmerken doofan. Een ding is klaar. Wieder und ans Hand geben, nur dem Herrn Jesus, und heute dort ewige. Vielmals kam der nicht für Salz. Vielmals kam der nicht für Salz, wenn wir ungewohnheiten haben, dann ist unsere Verantwortung auch durch mehr zu arbeiten, und ernst dort zu meinen. So sagt den Farsch, euer Hamad Jedot, dort waren wir ernstlich wollen beten. Vom Horten, am Anropen, dann wird er hören. So Gott, der will weiten, was wir ab ihrem zu meinen, oder dass wir bloß wollen, durch eine Frau und soll alle für Salz kommen. So wir lernen so viel von Gott sein Wort jeder zumal nicht, wenn wir sein Wort aufmerken tun, dass immer wahrer Wort nicht bin. Und so bald ich die Vernehmung noch wahrer ein falsch Mittel, in Galater Kapitel 4, Vers 16, der du sagt, das wollte ich nun sagen, wandelt an Jesus, dann wollt ihr nicht vollbringen, was der Fleischeslos verlangen hat. Und so das ist, was Gott sein Wort sagen hat. Warum tun Menschen so viel muss der Los, was das Fleisch jankern hat, nur folgen? Wenn sie nicht stark genug sind, wenn sie nicht am Jazz die Kraft haben, nicht zu sein. Zu den Anreichen, wo das Fleisch verlangt wird und der Sinn, wo du mit ankommen wird. Er sagt, wenn die wollen am Jazz wohnen, dann wird das Fleisch nicht die Kraft haben, um dort der Wort gewinnen. So, am Jazz wohnen, was meint das? Das meint auch eine Gemeinschaft sein mit Gott.
en de tijd uitnutzen dingen te doen wat God gevallen heeft, zouden ons verankomen en beden, zouden ons tijd nemen aan de schrift te studeren en te lezen en een verlangen hebben door te doen wat erreicht is. En zo aan de geestelijke dingen zich beschaffen. De geestelijke dingen zijn onderwanden in ons leven en zijn de uit te leven. Dat is een geest te wandelen. En wanneer we wollen een geest in deze gemeenschap wandelen, dan wordt de vleesloos niet de kracht aan on mij. Wordt de onderschuld aan. Wanneer ik mij wat vleeslijke dingen opgeven doe, met de natuurlijke dingen, wat mijn vleeslijke natuur verlangen nu heeft, dan word ik waarschijnlijk aangeven te doen. En dan word ik daarheen rondgaan en niet de geestelijke dingen doen wat ik zal doen. Zo, dat is zo, zo dat. Dat is een persoon die erklärt dat zo staat. En mij, dat is dus, wanneer er 2 hoeingen bij zijn. Een zwarte hond en een witte hond. De witte hond is de geestelijke, de zwarte hond is de fleischliche. En zo, hij zegt, wer dat je gewen? Hij zegt, die jachten zich immer. Wer dat je gewen? Hij zegt, die wer dat je gewen, dat is die wat ik de dolste gevorderd heb. Dem wat ik vorderen doe, die je gewen. Wanneer ik den schwarten hond vorderen doe, dan je gewen die. En wanneer ik den witten hond vorderen doe, dan je gewen die. En hij zegt, dit is bloß een Beispiel van waar ik mich speren doe, wo dat troffen doe. Wanneer ik de fleischliche dingen nu goen doe en die feiden doe, en die door tijd neemt spenden doe, dan worden die gewen. Dan worden de kroof kriegen en dan wou ik niet kroof gaan nette zijn en worden die gewen. Maar wanneer ik de geestliche dingen nu volgen doe, en een geestelijke wonen doe, dan wordt die geest kroof kriegen aan mij en dan worden de fleischliche lasten niet gaan vervuld worden, wens die worden niet kroof dan. Zo, dat is zo te troffen. En even Paulus die zegt, dat de geest die kampft immer jener Fleisch en de Fleisch die kampft jener geest. Maar wie weten, dat God zijn geest als stärker als het Fleisch. En zo, wel wil het stärkste dan ook in je starten, doe met dat ons opgeven. En dan weten we nou, dan wordt de geest gewen, dan worden we zich gaan en wat we doen. Dan worden we ons fijn feilen, wens we gaan de goede dingen gedaan. En God wordt verheerlijk worden door dich en de Fleischeslast wordt niet volbracht worden, zoals het is falsch zijn. Die wordt niet vervuld worden. Zo, wer we aan dat leven, wer we dat aanwenden en wer we dat uitleven, zodat God wordt geëerd en verheerlijk worden. Du reichen, zodat wie worden gesegend zijn en met een volle vertrouwen kan ver mag gaan met een vrede gewassen. Hier zijn bed van Wara van Geimen, Oklahoma, hier zo. Raamhaft al op meer steden, al die regen de laatste deel, we hebben al wat donkere deel gehoord. De temperaturen zijn ziemlich leer gewoon, we hebben 20 graden, 19, 22, maar 25 graden zijn nacht, dan zal Wara wat 30 graden opkomen. We hebben al ziemlich kalde deel gehoord hier in Poorsteek, in donker. Als regen ongeeft, dat zit zo van deel half 8, dan krijgen we een fijn regen, even, zoals het nu.

Een klein beetje leger zijn van 18 bij 21 groen. En jullie in het vereen is Maya, dat is van die al 39% en zijn ont 40%, zijn nog 70% chance vereen en maandag dan maar 40%. Kunnen we bij 1,7-8 mm reenen. En dat is het deel. Wieder in Ontario en is ook een beetje reenen, is het waar ongegeeft voor zijn ont 90% en zijn nog 80%. Onder de oost van 20 bij 40% ongegeven. Dan kunnen we zowel oost van 13 bij 16 mm regenen en dat is deel. De temperaturen zijn zeer koud ongegeven, zijn 17 graden. Krijg zin om zullen we gaan opkomen bij 10 graden en dan weer 18 en maandag zowel bij 20 graden zullen we opkomen. Dat van de kitchenerie omgeving in Ontario en Canada. En met de toba heeft het ook gereend. Je hebt het op steden 5 mm ondersteden wordt ongeveer een halve zaal wat het gereend heeft. Weer daar aan zien in Paraguay en Bolivia heeft het ook wat op verschillende steden gereend. En Rio Verde heeft het een zaal gereend. En Guarayo Zona 7 heeft het 20 mm gereend. En Oost Rio Verde heeft 37 mm gereend. En Colombia en Los Venados kolonie heeft het ook wat 30 mm gereend. Zo schoon als het ongeeft, dat gaat waar je gezien heeft met reen op deze verschillende omgevingen.

En hier in gedanken daarmee geven. Wist u dat? Wist u dat dat u van ongeveer van 15 bij 20 mol plinken des met de uur en 1 minuut? Dat zijn van ongeveer 28.800 mol en 1 dag. Niet vernuft dat mij om zo bestaande uren mooi zijn en mij opvang te sluipen.

Dit is het plaatje programma De Gouden Oorrecht. Je redner is Paul Klose. De dag is in Paraguay een bijzondere dag. Dat is de dag aan die man aan de gründung van de stad Asunción denkt. Im jaar 1537 wordt deze stad gegründet en dat wordt jeder jaar gevierd, im aandenkje aan de erobering van Spanje. Ik vroeg, om wat ging dat dan bij de erobering? Maya habe, Maya entache, Maya weite. Des wunsch nu Maya bracht velet met zich, goudet ook schlechtet, oder soll ik lieber zeggen, wenn ja goudet. Wann ik dissen gedanke, nu met de Apostelgeschicht vigleg, oder beter gesagt anwande do, dann fing ik zoveel ähnlichet en zoveel wat anders is. In de Apostelgeschicht ging dat om dat Evangelium, de frohe Botschaft van de Erlesung, de Gouden Nachricht van Gott in dem Heilsplan, en dat alle Menschen zullen de Gouden Nachricht te hören kriegen, dat alle Menschen zullen tot de Erkenntnis van de Wahrheit kommen. Bij de Eroberung ging dat aber om ganz wat anderes. Dat het Evangelium zo ook naar Südamerika gebracht wordt, dat is ohne Zweifel. En wie kunnen Gott danken voor zoveel Menschen in Südamerika, die zo de Gelegenheit hadden, Gott seinen Heilsplan kennen te leren. Aber dat Hauptziel wie even een anderes. Ik voel dat kort zo top. Bij de Eroberung ging dat om Habewelle. Dat gaf Trich, Mord, Dood, die willen maar ja hebben. Die willen nemen, die willen Macht uitgeven. Die brachten een Staat, een Ort, een Festung als Schutz. In de Apostelgeschicht ging dat om ganz wat anderes. Ik moet zeggen, dat je een deel. Wilst de mensen wat houden, dat schijnste houden, de Gouden Nachricht, die willen en die zullen die geven, wiedergeven, aan anderen geven. Niet voor zich behouden wat de haar aangegeven had. De leven, dat vertrouwen, dat leven. De Christen hadden ook de kracht, die hadden ook de macht, wils aan die gegeven weer. En niet de mensen moesten de macht bewijzen, dat die de haar des den Heiligen geest. Ik vroeg, is de onderscheid klaar genoeg? Is dat een Gouden Nachricht? Lieve Tochira, ik wil vandaag kapitel 10 van Apostelgeschicht lezen. En dat treft zo top dat we aan deze dag in Paraguay ook daarvan reden kennen, en reden moeten, wo dat Evangelium ook naar de niet-Jude, naar de Heide gebracht wordt. Ik loodend aan, wil je stop beden en God beden, dat hij ons de ogen en dat verständnis opmaken mocht, dat het Evangelium ook voor de Heide is, dat Jezus ook voor de Heide op deze eer gekomen is, dat Jezus zijn leven ook voor de Heide gegeven heeft, dat Jezus ook voor de Heide een woning bij hem verbereidde deed, omdat veel mensen uit alle sproken en nationen bij hem voor hem troon aankomen, in alle top aanbeden, in den haren loven en prijzen voor dat, wat hij hier op deze eer gedaan heeft. We beden. Himmlische Vader, we danken die voor dien woord, we danken die voor den Heiligen Geest, die ons dien woord offenbart heeft, die ons de Erkenntnis schenkt, dat Jezus de Heiland is, en dat Jezus ook ons Heiland zijn wil. We danken voor dat Erlesungswoord in Jezus Christus, en dat ook de Heide, die mensen die God niet kende, dat ook die mensen dat Heil in Jezus Christus en Glauben aannemen kennen. Dat is nood, en voor deze nood wel wie die danken. We danken die ook voor Apostelgeschicht 10, wo Petrus geroepen wordt en wo Cornelius ook dat Heil en Glauben aannemen kon. Haar, ik bid nu, zeg dit programma aan alle Tohira. Dat bid ik in Jezus' Namen. Amen.